maar die huis toe pad, is een donker pad, is een opdrankpad, is een dronkaardspad, is een roverspad en een konkelpad. Aan die huis toe pad, is een kronkelpad, die huis toe pad.

maar pan, van die huis te pan is een hoop maar pan. Die huis te pan is die pad wat jy vat, as jou siel verdor, maar jou oe bly nat. En jy weet, jy is lang vergeet, lê die huis te pan tussen hoop en weet. En die huis te pan is een somber pad, dis een dink en een pijns en een wonderpad, dis een sukkel en beur en een strompelpad, van die huis te pad is een kronkelpad. Die huis te pad is een hartseerpad, dis een enkelpad, dis een smartleerpad, dis een s'nachts alleen door die moot. Van die huis toe.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou.
1: Al

dacht verdwijn mijn eenzaamheid. Roep mij, jij en hij staan hand aan hand voorbij. Ik zie je kijk weer een keer naar mij. Een engel glimlach en lijk net zoals jij.

luistert de stier. Die perfecte worm lukt tot einde te brengen. Jouw glimlach bij kaarslucht, je oor wordt mij stil. Daar zit ze in jouw stem, dit zit de knop in jouw keel.

was, gooi voor mij lekker dop. Een diet of een volle chop. Een dubbel zou ons lekker lopen. Voor die Engels is uitverkoop. Hey, Peter. Kan ons maar een kleinkie drinken. Jou jakkie meister is klaagskik. Whisky, tequila en branen wijn kopen. Je klinkt soos Dion Groot.

0: zegen op mij broer. En ik sta hier voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou. En ook in die brief, my broer.

Back into Time with Robin Old, Oliver Woman. Ek het al met hom gesels, onderhoud met hom gehad. Baie, baie interessante man. En ja, kom ek al jare in die muziekbedrijf en so lekker om sy muziek vandag nog te speel. Basies tyd vir een lied, dan is het Nies om 10 en dan 10 oor 10 is hy lekker boerepompie waar hy mop so lang gereed moet kry. Johan Verkuil sê, dat is een ding wat jy nou nie op hierdie donderdag moet doen nie. Moenie worry nie.

0: so mooi musiek daar van Ray Dillon. Dit is 16:11 gebore vir jou. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Sassa vervroeg betaaldatums vir November se toela. Se begunstigdes van maatskaplike toela sal hulle geld volgende maand vroeër as gewoonlik ontvang nadat Sassa die betalingsskedule vir November aangepas het met die oog natuurlik op die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid Sassa het Woensdag aangekondig dat die nasionale tesorie die nuwe betalingsreëlings goedgekeur het na uitgebreide oorleggingspleging met verskeie belanghebbendes. So wat gebeur? Die SASSA uitbetaling omdat dit mos 'n stemdag is. En die ouderdomse toela word op Vrydag 30 Oktober uitbetaal, gevolg deur ongeskiktheidstoela op Maandag 2 November en kindertoela op 3 November. Donderdag 5 November is vir betalingsdoeleindes bestem, spesifiek vir begunstigdes wie se toela deel van die hersieningsproses uitmaak. So daar hoor jy dit nou net Vrydag 30 Oktober is dit die ouderdomstoela, so ek lees dit soos hulle dit sê, gevolg deur ongeskiktheidstoela op Maandag 2 November en kindertoela op 3 November.
1: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: When someone you love needs a little more care, you want to know they're in good hands. At Loving Care Frail and Care Facility in Port Elizabeth, we provide a safe, comfortable and loving environment where every resident is treated with dignity and compassion. From daily care, medication, bathing and dressing, to palliative care, long-term accommodation and 3 balanced meals a day, our dedicated team is here to help. Loving Care, because your loved ones deserve to feel cared for every single day. Call 065-880-7990 or email phase1lovingcare@gmail.com.

zak uit, maar is nog niet fout. Met die hanen van een oma Janie. Kijk die hanen die, hulle het hard gewerk.

0: Daar zijn die klanken van Armand Steenkamp en hy gee vir ons daai jakkels draai. Net voordat Steve Wolf my dit as jy my vind en Roan de Tooi sê vir ons tot ziens. Tijd is so 28 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het natuurlijk vir Rickert en Paul van Citywide in die atelier. Goeiemiddag manne, hoe gaan het met julle?
1: Middag het jy nie goed in self, yes, ons was langklaas hier gewees.
0: Jylle was, nee, en jylle is daarom nou by ons nieuwe plek.
2: Ek wou nou sê langklaas.
0: Het was langklaas, yes, so, seker langer as een maand terug, nee.
2: Ja, omtrent.
0: Kan wees, Steven was die vorige keer, as ek nou mag vraag, is hy waar, is hy bevind hy homself nou?
2: Steven is bykie in Durban vir die week, okay. Hy is saam met ons, een van ons groot verskaffers al, bykie om nieuwe producte te gaan explore.
0: Okay.
2: So, dink as hy terugkom, gaan ons een paar nieuwe producte verkoop.
0: Fantasties, jy oukies beweeg voor en toe met die technologie. Ja. Sê gauw vir ons manne, ons beweeg nou natuurlijk nader aan die feestseisoen. Ek kan natuurlijk nie wacht nie, jy kan sien die weer begin so'n bietjie te verander al klaar. Jy krij die somer vibes in en natuurlijk is dit nou maar tyd wat die ou nou maar moet voorsorg tref. Nou, waarvoor moet mense uitkyk nou, soos die ou nou so stadig aanbeweeg na die feestseisoen toe?
1: Etien, jy weet, het voel soos die ander dag, ons een jaar terug, toe sit ons hier, toe ja, begin ons oor hierdie selle preek,
0: precies,
1: die preek,
0: nee. Hierdie jaar so, het gevlieg.
1: So ons is in die selle situasie, ons sê maar silly season, ons is nou weer op pad silly season toe.
0: Ja.
1: Ek luister vanoggend naar die radio, toe praat hulle van oktober, wat so vinnig gaan, november,
0: ja,
1: december.
0: Ja.
1: Jy weet, so mense, die ouwens wat laas jaar die koeikies laat leed, en niks reggemaak het, die wat los op die laaste, wat het nou tot die einde van hierdie jaar los, is die manne wat ons nou moet begin praat.
0: Ja, ja, natuurlijk.
2: Ja, weet, ons het laatst gesê ook, ja, moet nie wacht tot die laaste minuutie. Weet, tref materials, bel jou maatskapie, laat hulle die alarm kom uitsorteer.
0: Ja.
2: Weet, maak seker die goed is recht voor die weg gaan.
0: Daar is hy. Want baie van ons ouwens gaan natuurlijk kamp, ek myself gaan kamp, ek gaan met julle eerlijk wees, ek is een groot, wel nie groot kamper nie, maar ek is baie lief vir kamp, en ek kan nie wacht om een weekje op vakantie te gaan nie. En natuurlijk is allemaal so niks lekkerder as om voor die see te sit en naai, net die son in te neem en
2: af
0: te koel met die vier en jy is doodreg. Nou, een groot probleem wat ek nou ondervind, en ek neem aan met julle oukies ook, is deesdae as een mens nou by een huis, as jy nou vir een spesifieke adres soek, sê nou maar, ek gaan nou een simpel voorbeeld vat, nommer 5 Kaapweg. En nou deesdae sien ek mense, sit nie meer nommers

uiterlijke schoonheid gaan een dag niks beteken. Telkens die een voor je ook vir jou bedoel. Dis nie 'n tipie

0: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Luister FM. Volg ons op Facebook @ Luister FM.
3: Al bloed nie loop, nie sal dit kruip. Maar die hart van vol is loop daar uit. Sy langs my staan,

0: bre. Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor je bij die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.
7: Book your service today.
6: Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
8: It's that time of year again.
9: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.

heb glories met ink gedaan. Hepsiba, die blom van de Makwa, die mooiste blom van Loemtata tot Kwakwa. Hepsiba, met jouw blauwe soos aqua, ik zie jou weer tussen Heita en Tata. En klein Hepsiba, als je leven praat, als je ooit zwaar moet draaien, je vraag moet vragen, kom vraag van mij. Het was daar.

0: We hebben Fine Again. Het is donderdag. Ons rakken ons rol. Een beetje meer Greta Van Fleet voor Dine. Met Heat Above. Is tijd nou voor jouw hot stuff? So kom ons doen ons.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ik geef jou een woord in die antwoordenboek van die Afrikaanse taal. En jij moet voor mij om een zin gebruiken. En stuur voor mij een zin in die WhatsApp. Lijn 208-233-6673. Vandaag zijn woord van hot stuff. Swoopie. Swoopie, S-O-P-I-E. Swoopie, S-O-P-I-E. Heel eenvoudige woord. Swoopie, S-O-P-I-E. Gebruik hem in een sin. Stief met die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moet je net voor mij die betekenis die je onthou. Ek soek een sin, wees voor mij creatief. Ver voor mij prikje, vertel voor mij story. Sit karakters in een plot, alles. Ek wil hoor. Vandaag zijn woord van stof Swoopie, S-O-P-I-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Merk so lang jou kalender, want morgen, vrijdag die 16 oktober, is het tyd vir die groot laarskool handhaaf Makiti. Begin jou ochend sommer vroeg met die welbekende smakelike plaasontbyt vanaf 7 uur die ochend. Daarna wag al heerlike kos op winde speelietjies, hoop en pret vir die hele gesin en natuurlik nog baie, baie meer. Bring die hele gesin en kom keir saam met laarskool handhaaf vir die ochend vol lekker te lag en handhaaf manier.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge môre? Vrydag 16 Oktober, Aliwal Noord 1832, Bishu 1633, Krarok 1934, Dispatch 1529, Oos-London 1826, Fort Beaufort 1633, Graaf-Reinet 1834, Gramstad 1534, Jeffreys Bay 1724, Mtata 1834, Port Alfred 1725, Port Elizabeth 1626, Port St. John's 1829, Queenstown 1834 en Uitenaag 1530. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 16 Oktober.

0: Is it Iana Nel voordat sy haar naam anders te begin spel het, R-I-A-N-A. Die was R-E-A-N-A, ruig my lippe toe. Se donder en donderdag, Kien en Eks teen Risk It All, Flansje van Kouse dagdroom in Suburbia. Anneke, ek is blij geniet die muziek, sy het my dag gemaakt met Zeppelin, Spoegwol, Flansje van Kouse, nou wacht ek net vir komma van die politiekarre. Ek het monoloog gespeel, monoloog in stereo van die politiekarre, so ek sal nou nie nog een van hulle speel in die program nie, maar dank, ek is blij jy geniet het.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: As hy is jou hartstof, vandag sy woord is Sopie, S-O-P-I-E. Kom ons hoor en kyk wat sê hulle vir my.
2: Hoi Nick, hallo. Partij mense is een of twee Sopies nie genoeg nie. Hulle sê nie amen voor die botte leeg is nie. Mooi dag. Is een of twee Sopies nie genoeg nie. Hulle sê nie amen voor die botte leeg is nie. Mooi dag verder, Annelie.

Sultans of Swing. En is tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Bij die donderende dag morgen terug met vrijdag. Het is big nick draam. Wat je lieflijke hand. En hier is mijn Britse en van 6 hier af. Springbok Nude Girls, Blue Eyes.

0: German Club Lorraine. Don't just hear about it, come Prost with us.
1: Lekker bij die vaten, lekker bij die huis, lekker bij die braai, lekker bier en vlees.

eenmaal rustkleurig, soms een beetje zeer. Waarheid is een lang, lang tijd, my baby. Oudtijdse wijsheid komt dansen, je vindt. Voor jou is ik dankbaar, mijn mooie blomme kind. Als je klokken

0: eindelijk nogal bij je.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0891-325-5736 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

elders, is het mooi weer en warm. Een eiland en die zon in stade gedaan. Zorgvrij vrede, waar die schoenen het omarm. Koraal in die water, in niksel op te klaan. Kokos met bome en klanke van exotische geselskap. En die boodskap is duidelijk, hier is iemands bandingskap.

Erotische nachten op zilver langs stranden, sculpies op die zand en die laagwater telt. Die geur van vezelvrucht, rijp en Johanne, branden, breek witte als een maag. Lekker brood, kokosnetbomen en klanken van exotische gezelschap. En die boodschap is duidelijk, hier is hemels mannens.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

immenso wakker, loopt daar die trekkers op. Daar komt volken hoor de bergen, dus hierin met in die zonkenklok.